hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vliegen we mee, denken aan jou. Vliegen we er even ook houden voor jou. Ja. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, wat spontaan. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Niet om je heen kijk, gewoon zingen. Het kan harder. Vlieg met me. Rainbow, ik hou alleen van jou. Nu ga ik er doorheen zingen.